0: DJ Cleo, yo massa. Favorite tracks, away. It's your boy Devon J.
1: Ik zeg Rotman Clio, hoe zit dat zo? Sylvester van Olifantsfontein af. Mijn maatse favorite track is Veronica.